is verkering met een leuke jonge man. Der nageltjes zijn aardig rond, dus je merkt er niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet.

0: Epeda.
1: Rekami hiába.
0: Epeda, vigyázat, utánozzák.
2: Hier herreizen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.